0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat insight information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft ene Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de drie traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat dat twijfelachtige types aantrekt of dat dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo, wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met een geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mogen intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd, in dit geval tegen België. Niets aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die as we speak van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
1: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat staat, is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
1: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het gaat druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Ja.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ooh.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En het blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon een soort van rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder of hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden ze van, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste volgens mij ben je aan het hockeyen of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Want het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echte rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen, gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is, naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren, die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bar diensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hulito, dat wordt de Hulito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze weer geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is, is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Wel een mooie uitdaging, kan je naar de wintergames. Dus,
2: wie weet, dus wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Dam loop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen als volger? Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Tot er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie, om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon. De NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin en vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner, maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat de Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel, maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker, want ik ben nog steeds loper en dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon nog een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennem was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Je kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Misschien is bewegen. Bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je, dat is het ook. Absoluut.
3: Ja. Nou, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Als ik dan naar zo'n groot evenement kijk, doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch, want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ik weet het.
3: Heel mooi. Het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, hey, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij je het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook al even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: We lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Oproep is voor eigenlijk voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicaptsport en Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicaptsport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicaptsport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: rhythm.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
9: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
10: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
1: Tennis.
11: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na twee weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende twee weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag. Weer.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuw in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja.
1: Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt alweer, je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken, was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, dat is zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden. En met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: Dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is. Dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de visio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom, een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met twee weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de zomerkade in Huizen. Nou, de zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus. En heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
2: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig. Hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit. Dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning. En de KNLTB Beach Tennis Tour. Die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames. Nee, sorry, de heren en de dames. Dubbel en op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten de mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
2: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit Huizen te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in Huizen.
2: Dat gaan we doen, Robert.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al, hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van, het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg, die rijden voor hun topman. Die verdienen dan relatief weinig en dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring, dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus een 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is een meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt door Forbes geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dat is weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trailblazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, Gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden? Of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsor Maps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
2: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu eenmaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American Companies Only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen. Wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers, speelsters en nauwelijks of geen reclame. Maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat het magische, we moeten te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het centercourt krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, dan gaan we wel een end terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland. Ja, frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit er ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaten, professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En dan gaat het vooral over huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren, school, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Als, hoe heet dat? Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over twee weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes zeg maar de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... Kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Juna natuurlijk. Veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale korst inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopte van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd, hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport, dat denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus wat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: dat is een hele... Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat wanneer ik ooit in de sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baan wel een fiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad, dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen, ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus ja. Ja, zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd om op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar, ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En dan hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je, wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in. Ja. En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Want rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dan ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen, zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Dat betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is. Al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken. Nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sporter nu een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar, dan denk ik, ja, ik weet ik niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is dus, mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad.
3: Daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anna-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
5: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren. Een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines. Het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar verder recht nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet? Dus dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt een misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat inside information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft een Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de 3 traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat twijfelachtige types aantrekt of dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo. Wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met een geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. Zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië, ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mag intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2x45 minuten is, maar 4x22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd, in dit geval tegen België. Niets aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die as we speak van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
3: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat staat, is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
3: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het gaat druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
3: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Yeah.

0: Gray.
1: Dit is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle het publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten, want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts. Dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn. Die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland. Al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ja, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, ja, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, ja, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, okay, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon ja, een soort van ja, rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, nou, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden ze dus van, ja, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, ja, oké, okay, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste, volgens mij, ben je aan het hockeyen? Of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ja, ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden, maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En nou ja, dat is een mooi haakje ook van, want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, ja, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En nou ja, ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook, ja, plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dan maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren, die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten. Jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bardiensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel, dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelt. En mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ja. Ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersporteditie, toch?
3: Jazeker, dus ook elk jaar is hier. Hè? Dus, ja,
1: als er is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Het is wel een mooie uitdaging, kan je naar de wintergames. Dus,
2: wie weet,
3: dus
2: wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Oh, ik denk
3: staat.
4: Dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Dan hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dank je wel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Dam loop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Toen ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen als volger? Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie, om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes. Of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in onderhandeling over de marathon. De NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd. En heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die lopen, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennem was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Ik kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je oog dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap, dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om, maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed, daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja, oh, misschien is bewegen. Oh, bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je, dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Als ik dan naar zo'n groot evenement kijk, doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch, want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ja, ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, hey, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Kijk, wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook al even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, nou, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze die boodschap in braille gezet. Je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Die oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicaptsport en Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicaptsport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicaptsport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel!

0: oude onderbroek?
1: Ich bin Andymeister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na twee weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende twee weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt wel. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, er was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleyballen onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwegepunt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de eigen locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met twee weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden, maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de Zomerkade in Huizen. Nou, de Zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de Zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus en heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
2: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen we dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, de heren en de dames dubbel. En op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
2: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit huis te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in Huizen.
2: Dat gaan we doen, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al. Hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van. Het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. De Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet te evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Op een aantal koorts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjes trui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg, die rijden voor hun topman. Die verdienen dan relatief weinig en dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring, dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt van 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus een 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt ervoor geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dan is het weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ben je eigenlijk wel benieuwd, hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, Gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden? Of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsormaps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
2: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu eenmaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American Companies Only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen. Wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers, speelsters en nauwelijks of geen reclame. Maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische Wimbledon te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra. Hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd. Jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, dit past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een end terug, hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met vier coaches. Waarvan er twee toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland. Ja, frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit dan ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En dan gaat het vooral over huisvesting natuurlijk. Is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen. HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster. En dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Als, hoe heet dat? Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over twee weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen we bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes zeg maar de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Juna natuurlijk. Veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: watch me go.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest. Als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit een hele...
1: Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat, waar ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar 1,5 arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Ja. Lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi, je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus Dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar, dus dat weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je, wanneer je in de baan rijdt, natuurlijk tegen de klok in. Ja. En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt, wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom, dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dus wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van... je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen, dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is. Al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken. Nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Dan denk ik, ja. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik, ja. Waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is
2: dus,
3: mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dan we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt een misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat inside information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft een Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de 3 traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat dat twijfelachtige types aantrekt of dat dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo. Wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met de geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. Zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië, ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mag intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd. In dit geval tegen België. Niets aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die as we speak van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken ze zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en daar bestaat geen misverstand over, dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
3: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat staat, is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
3: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het gaat druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
3: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. 1, 2...

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parahockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste hockeydag verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoten, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ja, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, ja, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, ja, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, okay, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon, ja, een soort van ja, rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, en heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, nou, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden dus van, ja, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, ja, oké, okay, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou, hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste, volgens mij, ben je aan het hockey? Of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En ja, gewoon heel veel verschillende sporten, zodat ik toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ja, ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als er natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En nou ja, dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maakt niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, ja, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En nou ja, ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook, ja, plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar Ook die andere jongeren, die, ja, we hebben ze zien opgroeien. Ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub. Maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect. Maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bar diensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel, dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ja. Ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersporteneditie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is, stel, is dat er niet. En dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK paardenhockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Hè? Dus,
2: wie weet,
3: dus
2: wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu aan de bel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
2: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Damloop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
3: Dank je.
2: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
3: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Toen ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
2: Ja, dat is, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie. Als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
3: herken je dat?
2: Zijn. Ja, zeker. Ja, het is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
3: Nee, precies.
2: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Tot er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
3: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
2: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
3: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Dus het is een traject.
2: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
3: Zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie, om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
4: Ja.
3: Dat vind ik mooi.
4: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
3: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes. Of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon. De NN marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin en vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
4: Ja, dus je bent nu runner, maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel, maar kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
2: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
3: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
2: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
3: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
4: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
3: Ik?
4: Erben Wennen was dat.
3: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
4: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
3: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Je kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je oog dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn, hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje, hoeft niet eens hard te lopen, maar ga een stukje de stoep af of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal door soms een kort rukje te geven, allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig om dat om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
2: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
3: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap, dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om, maar het moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed, daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook, daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
4: Meedoen is winnen.
3: Ja, nou ja, oh, misschien is bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je, dat is het ook, absoluut. Ja.
4: Nou, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
3: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. Ja. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
4: Want als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
3: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
4: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
3: Ik weet het.
4: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
3: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk. Dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoepje op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Kijk, wat wil je nog meer dan?
4: Ja, fantastisch.
2: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij het meest op?
3: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
4: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook wel even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
3: Ja, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
4: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
3: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
2: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
3: Die oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
4: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicapt Sport Uniek Sport hebben we via Nationale Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicapt Sport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Dam-loop? Meld je aan bij Fonds Gehandicapt Sport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
2: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
3: Jullie bedankt.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
8: Snowboarder.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Weer.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt wel. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan zeg maar de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de visio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom, een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de Zomerkade in Huizen. Nou, de Zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de Zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus. En heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
2: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, de heren en de dames. Dubbel en op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten de mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
2: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit Huizen te komen, maar die mogen overal vandaan komen. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in Huizen.
2: Dat gaan we doen, Robert.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al. Hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van. Het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied het neusje van de zalm. De Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik vanuit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet evenare visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal koorts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjes trui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg die rijden voor hun topman. En die verdienen dan relatief weinig. En dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring. Dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt ervoor geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dan is het weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsormaps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
2: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu eenmaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American companies only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen. Wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers, speelsters en nauwelijks of geen reclame. Maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische, we moeten te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra. Hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd. Jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we de sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, dit past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, dan gaan we wel een eind terug, hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland. Ja, frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit daar ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering zeg maar voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En dan gaat het vooral over huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren, school, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Else Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus het zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Else Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè? Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Else heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. En nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Juna. Natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman en Nick Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anne-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anne-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd, hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport, dat denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus wat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: er een hele... Dat is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat wanneer ik ooit in de sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad, dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want, hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond. Het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt op een plek zeg maar, van de fietsen moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg ik me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd om op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee linksbeen en arm kwijt bent. Of of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard, tenminste dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Kunnen ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer denk ik uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen, zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk, eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Dat betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus nou, ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook wel de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sporter een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar, dan denk ik, ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar een bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is dus, mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad.
3: Daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anna-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: zijn.
1: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging.

0: radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen, tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter, @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken...

0: En ook nog eens een keer het greffelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jeppe, hele goedemiddag.
1: Hele goedemiddag. Hoi.
0: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
1: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
0: Ah, okay.
1: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
0: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
1: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
0: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
1: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
0: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
1: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar ik ben, het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
0: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
1: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
0: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
1: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
0: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
1: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
0: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
1: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
0: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
1: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
0: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
1: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
0: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
1: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
0: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
0: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
1: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
0: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
1: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
0: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
1: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
0: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak ook, vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan is kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de teameisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
0: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
1: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
0: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
1: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
0: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
1: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
1: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
0: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt een misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat inside information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft ene Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de 3 traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat twijfelachtige types aantrekt of dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo, wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten, dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met een geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. Zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkreeg, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mag intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd, in dit geval tegen België. Aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die as we speak van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaartincident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
1: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
1: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het gaat druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal.

0: Sportkoorten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten, want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En het blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parahockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste hockeydag verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shoot-outs, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. We hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ja, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, ja, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, ja, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon, ja, een soort van ja, rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, en heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Of hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, nou, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden dus van, ja, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, ja, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou, hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste, volgens mij, ben je aan het hockeyen? Of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En ja, gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ja, ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als er natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En nou ja, dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maakt niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, ja, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En nou ja, ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook, ja, plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren, die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bij diensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze weer geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelt. En mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ja. Ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersporteditie, toch?
3: Jazeker, dus ook elk jaar is hier. Hè? Dus,
1: ja, als er is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Het is wel een mooie uitdaging, kan je naar de wintergames. Dus,
2: wie weet,
3: dus
2: wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: We hebben vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Damloop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiekverslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat het mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Te zijn. Ja, zeker. Ja, het is toch wel mooi. Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, nou ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel, want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning, contact met bonden, met de NPO, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie, om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nog iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon, de NN-marathon van Rotterdam. Bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had, of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon nog een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennemars.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal. Absoluut. Met Erben en met Michu heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, volgens mij gaat het daarom. Dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Misschien is bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut. Ja.
3: Nou, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Want als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
2: Ik ga de en Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ja, ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Nou, dat is onwijs belangrijk. Dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je. Want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. Eén, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij je het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel zeggen, moet je ook wel even zien in die drukte. Dus maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, nou, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dus dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Dus achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Dus je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Oproep is voor eigenlijk voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicapt Sport Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicapt Sport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam te Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicapt Sport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Weer.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt er weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Live Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de eigen locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de zomerkade in Huizen. Nou, de zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus en heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
2: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, de heren en de dames dubbel. En op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
2: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit Huizen te komen, maar die mogen overal vandaan komen. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan de komende weekenden in Huizen.
2: Dat gaan we doen, Robert.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, de door aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al, hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van, het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Dus, maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n Tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg die rijden voor hun topman. En die verdienen dan relatief weinig en dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring, dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus een 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt door Forbes geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dat is weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, Gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden? Of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland. Maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsoreuro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsormaps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
2: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu eenmaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American Companies Only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen. Wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg dus van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden we gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers en speelsters. En nauwelijks of geen reclame, maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische Wimbledon te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een eind terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Frisse tegenwind. Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 1987 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit dan ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus het zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen we bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt en dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met, in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes, de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... Kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek, maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Alweer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode waarbij dit soort keuzes, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk, maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen en kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes. Ook met Juna natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio. 1, 2, 3.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anne-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anne-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale korst inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegen gevraagd, hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport, dat denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: een hele... Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat wanneer ik ooit in een sloot beland, ook niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar 1,5 arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi, je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielenbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat. Want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit. Waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur. En aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig

0: en arm kwijt bent. Of twee, of rechts arm en rechts been. Dat maakt een heel groot verschil uit.
1: Ja, op de baan wel.
0: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard, tenminste dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dus wel het rondje maken, ja.
2: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
1: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer denk ik uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unix Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
2: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
1: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
2: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
1: Ja, nou niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
2: Als we nog verder kijken naar de toekomst, je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
1: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische spelen. Maar dat denk ik ook wel elke atleet weet dat daar een bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
2: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
1: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu, zeg maar, de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
0: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
1: Ja, ik was een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
0: Dat is mooi.
1: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
0: daar werken we ook heel hard voor.
1: Ja.
2: Nou, dat is goed om te horen.
0: Absoluut.
2: Voor nu Anne-Martha Blok.

0: mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens en over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
1: Leuk.
0: En succes.
1: Ja, dankjewel.
2: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goede middag.
2: Hele goede middag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
12: Excuse me. My name is on the list.
13: What list?
12: The DJ's list.
13: Miss Thing, there is no guest list tonight.
12: Oh. Oh.

0: Presley's Mix. Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld.

0: is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle het publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefden te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts. Dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn. Die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland. Al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een supergezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoten, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon een soort van rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden ze van, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je 8e volgens mij ben je aan het hockey, of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school, want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan, ik heb heel lang basketbal gedaan, handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als er natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je 8e natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC, Hudito, voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar Ook die andere jongeren, die, ja, we hebben ze zien opgroeien. Ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub. Maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect. Maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogte. Punt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bardiensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen, hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersporteditie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is, stel, is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK parenhockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Hè? Dus,
2: wie weet,
3: dus
2: wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Oh, ik denk
3: staat.
4: Dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Dam loop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie. Als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Te zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Dan ben je dichterbij. Dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, nou ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden, een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning, contact met bonden, met de NPO, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Maar ja, wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon, de NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had, of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei: ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin en vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner, maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel, maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper en dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind en ook daar heel veel bekendheid aan geeft?
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennen was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Je kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap, dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om, maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed, daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Misschien is bewegen. Bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je, dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. Ja. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen. Bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten na de toppers, gelukkig, want anders die lopen je meteen voorbij, naar de teams ook, maar voor de massa. En dat is

0: Ze geven zich op als buddy. Kijk, wat wil je nog meer dan?
1: Ja, fantastisch.
2: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blight weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij je het meest op?
0: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook wel even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Dus achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je... Je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de running blind lopers hebben ze die boodschap in braille gezet. Dus je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
0: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
2: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren... er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
0: Die oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aanlopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicapt Sport Uniek Sport hebben we via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicapt Sport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam tot Dam loop? Meld je aan bij Fonds Gehandicapt Sport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
2: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
0: Jullie bedankt.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag. Weer.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad. Met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: Dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is. Dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom, een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de zomerkade in Huizen. Nou, de zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus. En heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
2: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig. Hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit. Dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning. En de KNLTB Beach Tennis Tour. Die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames. Nee, sorry, de heren en de dames. Dubbel en op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten de mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
2: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit Huizen te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in Huizen.
2: Dat gaan we doen, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al. Hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van. Het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
3: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet te evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in start B, in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg, die rijden voor hun topman. En die verdienen dan relatief weinig en dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring, dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus een 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
2: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
3: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer

0: Maar inderdaad, in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus nou, dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor, 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden? Of gaat het puur om dat ene bedragje?
0: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
0: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsormaps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
0: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven. Want sponsors staan nu eenmaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie. En voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American companies only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen, wat mij betreft, naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die

0: etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wordt mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers, speelsters en nauwelijks of geen reclame, maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische, we moeten te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een eind terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Ja,
2: frisse tegenwind, frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam... van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met een 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit dan ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak en dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Else Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus het zijn er twee, waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Else Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè? Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode waarbij dit soort keuzes, hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk, maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen en kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes. Ook met Juna natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer.
0: All Sport Radio Live. All Sport Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest. Als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen school zwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit een hele...
1: Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat, waar ik ooit in een sloot beland, ook niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi, je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen, ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou en wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat. Want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt op een plek zeg maar, van de fietsen moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je, wanneer je in de baan rijdt, natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt, wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom, dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dus wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van... je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere paratriatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is. Al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken. Nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Dan denk ik, ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om

0: de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
1: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
0: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan starten bij de gemeente zelf waar ik, ja. Waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
1: Dat is dus, mooi.
0: Dat is prachtig inderdaad.
1: Daar werken we ook heel hard voor.
0: Ja.
2: Nou, dat is goed om te horen.
1: Absoluut.
2: Voor nu, Anna-Marta Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
0: Leuk.
2: En succes.
0: Ja, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk, om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik, het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat insight information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft ene Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de 3 traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat dat twijfelachtige types aantrekt of dat dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo, wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met de geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie, en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens hebben we tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mogen intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd. In dit geval tegen België. Niet aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die as we speak van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
3: Prachtig, vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat staat, is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
3: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het gaat druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
3: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: En dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal.
12: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
13: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
14: Dankjewel.
13: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
14: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
13: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
14: Ja, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
15: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
14: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parahockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
15: Ja.
14: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
15: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
14: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
15: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, winnen is al, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
14: Ja, nou ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
15: Kijk.
14: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
13: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts. Dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
14: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn. Die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
13: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
14: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
13: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
14: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
13: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
14: Ja, dat klopt.
13: Nu ben je dus ook aanvoerder. We hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
14: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. Als een van, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon een soort van rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
15: Ja, en ben je, heb je...

0: Volgens mij ben je aan het hockey of heb je ook andere sporten gedaan?
1: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet. Maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten. Zodat je toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Die is ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
0: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
1: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
0: Ja.
1: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echte rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
0: Precies. En dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
0: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
2: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je 8e natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
1: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
2: Ja, dus het is, naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
1: Ja, dat is zeker belangrijk.
2: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
3: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren die, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
0: En Annabel moet je ook al bij

0: diensten meedraaien of dat nog niet?
1: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel groot hockeyfeest op Hurito. Dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Want ze willen 's ochtends al een biertje.
2: Klinkt als hockey.
3: Dat klinkt als hockey.
2: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
1: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
2: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen. Hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Alexander of Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel, dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
2: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
1: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
2: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
1: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
2: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
0: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus,
2: ja, als er is, is dat er niet. Dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
0: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
1: Hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
0: Ja, dat is heel mooi, ja.
1: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
0: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Dus,
1: wie weet, wie
0: fantastisch.
1: Weet.
0: Dus, en de zomergames, de volgende zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu aan de bel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
0: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
2: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
1: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
5: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Noor Denneman en Niek Boer.
1: We hebben vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind Weekend. Tijdens de Dam tot Damloop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Toen ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie. Als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Zijn. Ja, zeker. Ja, het is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij, dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Tot er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus het was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Dus het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie, om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dus dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon, de NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had, of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat de Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet en degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper en dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind en ook daar heel veel bekendheid aan geeft?
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennen was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft de Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Ik kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Het hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoef niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Oh, misschien is bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ja, ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen. Bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij, naar de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen. Met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje. Dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement. Dat we ook wel zichtbaar zijn. Voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo. Er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1. Die vertellen dat aan, aan hun mensen die ze kennen. Die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend. Tijdens de NN Dam tot Damloop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Damloop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook wel even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Dus achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je... Je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Dus je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want Braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren... er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper... mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicaptsport en Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicaptsport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicaptsport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terug verhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag. Vanuit
1: de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt er weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de visio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom, een kleine locatie met 18 echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de Zomerkade in Huizen. Nou, de Zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de Zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus. En heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
2: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de heren en de dames. Dubbel en op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mixcategorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
2: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit Huizen te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in Huizen.
2: Dat gaan we doen, Robert.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al, hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van, het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet te evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Dus, maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n Tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal koorts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg die rijden voor hun topman. En die verdienen dan relatief weinig. En dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring. Dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus een 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is een meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt door Forbes geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dat is weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trailblazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen.